0: à l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week, the best music ever made.
3: Boekte zo'n goedkoper.
4: L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIF 9738.
7: Radio Campus.